Tiv, Jong Bradlab Tau. Tevib me, het is hard, en ik toch werkelijk dat het teft. Ik werd ganz überpust, als ik über hier bij een taft am Tannebuma umkam. Ik look at dan be. Wie is albief me un? Wie ik alter leed? Tefte bij een uel wichler langs Skotskant? Versteht ihr ham, bief dan boom auf Leier und Gas, an sein bläh Ugen spiegelt a bläh Himmel? Ik seht mir deel an Teft. Dat leg pot, heldig warm und min honan, dat wir min gov. A san ging onna, a nacht kam. Man Ewald kam ei. Ik het ei an san Jack menemann, so puren herigat het, an nück reber koll an a focht am Huch, an kalt min wiel blot. Het hinakwell ging. Ik het gore mo amlukat, ik wie a da uit an weg. An nüssedig her, an kut eimo tüs. Man wost ook ei, hoe men reis hen ging. Jo fon me de öller maren. Stif bis doch gat, man dach ei krank. Tüs bruchs me ei. Jo bruch me un a krankenwagen uit toa weg. Alles wat do kam, as is een ort mist un men hod. Ik has warat, ja, man men hod wie ei beare. Ik fraget immer bloot, hoe er dach bleef. Ik teft über ham, he teft über me. Man he leet me satt. Min Arlan kam to beschuk, an lukat besorgt. Ik fraget jo, of jo Ewald sein het, man jo lukat an nöller bloot un, an skörrat er höd. He kommt an halat me uf, jam weldet noch se. Skreidig, an a dochtern kam an den me wat to beraugen. Wat ik ei wol, ik wol me ei berauge, ik wol hen to man leefst, de wat be abuma teft an wat verspregen het, üb me üb to passen. Wenn Sasta kam, an lukat me me ganz benauert ugen un. Man Bradlabstai, sad ik, at wir hinak an man Bradlabstai. Man hinak he me bedranjan, an Ewald wol me halab. Dat as ne alles lungwesen. Ik ha inzen, dat ik domos was ei rocht und rot wir. Dat ik auer span wir, as grek auer dat, wat hinak, man maan domals, me verteilt, het me sodder nöller brucht, dat min hoed trochleb an ik auer schnappt. Ik sa no unretofwesen, an jo hame holpen, wirklich gut holpen. Tustofer san ik knap noch kimmer.